0: reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ein unter den Linden, er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst drukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedendag, beste luisteraar. Heet u weer hartelijk welkom bij ons programma Op de Drempel van de Zondag. En voor de luisteraars die om 8 uur wel een beetje aan de vroege kant vinden, vanavond om 21 uur is er een herhaling. En op die site van de VLUFM kun je elk gewenst moment van de dag en de nacht of de week terugluisteren. Dus mogelijkheden te over. We hoorden laatst van iemand die heeft op zondagmorgen de wekkerradio afgesteld staan als start van de dag met Op de Drempel. Geen verkeerde start, denken we, om wakker te worden met het horen van de blijde boodschap. En dominee P.C. Hoek uit Putten gaat deze zondag ons iets vertellen uit Matteüs 14 over het gebed van de Heer Jezus en de storm op zee. Evert Kuiper leidt wat de techniek betreft alles in goede banen. En de stem, moet ik het nog zeggen, is van Rinus Verheij. Het thema van Dominee Hoek is: we hebben een voorspraak. Een mooi passend lied voor deze voorspraak is: ik heb een heiland die leeft om te bidden.

We hebben een voorspraak, zo luidt het thema. Je kan ook zeggen een advocaat of een bemiddelaar. En daar wordt de Heer Jezus, onze heiland, mee bedoeld. Die dag en nacht voor zijn kinderen bidt. Hij is een pleitbezorger. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, en dat is zeker goed bedoeld, ik zal in mijn gebeden aan je denken, hoor. En laten we dat vooral blijven doen. Want op die gebeden kan God grote wonderen doen. Maar u begrijpt wel dat de gebeden van de Heer Jezus, onze voorspraak, bij zijn Vader van heel andere orde zijn. Hij wil niet dat er één van ons verloren gaat. De lofzang klinkt uit Sion's zalen tot u, met stil ontzag.

Ja, wij mensen zijn niet zo van die stilte. Stille tijd, zeggen we dan, tot jezelf komen. Dat is trouwens niet verkeerd hoor. We leven in een razende wereld. We worden onder andere geleefd door de social media. Kunnen we nog wel stil worden voor God? Wees stil voor het aangezicht van God.

Ja, uw presentator kan als pensionado natuurlijk makkelijk praten, vrije tijd genoeg. Maar als u nog volop in het arbeidsproces zit en we leven in een prestatiemaatschappij, is dat moeilijker om die stille tijd te vinden. Het volgende lied zingt over dat stil worden van God naar aanleiding van Psalm 62.

In het voorliggende Bijbelgedeelte waar dominee Hoek zo over mediteert, komen de discipelen in een storm terecht. En dat kan ook zomaar gebeuren in uw en mijn leven. En wat is het dan een genade als op die voorspraak de Heer Jezus mogen terugvallen. Want als hij in die storm zegt, zwijg, wees stil, dan kan het ook stil worden in ons leven.

En dan gaan we eerst maar eens luisteren naar dominee Hoek. Voor zijn meditatie uit klinkt Psalm 62. Mijn ziel is immers stil tot God. En na de meditatie klinken de gezongene woorden van Psalm 3, vers 2. Hij zag van Sion neer, zijn de woonplaats van zijn eer.

Welkom. We lezen samen uit Matteüs 14, vanaf het 22e tot het 27e vers. En dan lezen we het volgende. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen, om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde waken van de nacht kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen, ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggend: het is een spooksel. En ze schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak hen Jezus aan, zeggende: zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. We denken een moment na over het feit dat Jezus de scharen van zich laat en op de berg alleen is om te bidden. En dan lees ik: en als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. Alleen zijn. Er zullen er zijn die daar geen al te warme gevoelens bij koesteren. Eenzaamheid is toch juist kil? En u denkt met schrik terug aan de uren die voorbij kropen. Niemand was er. Niemand die antwoord gaf. En als de dag de uren uitgeteld had, zou er weer een nieuwe komen. Stilte die beklemt. Maar er is ook een gewijde stilte. Misschien, ik hoop het, komt die ons ook bekend voor. Heilig eenzaam, met God gemeenzaam. De tekst laat daar iets van zien. Want, al zegt de tekst dat de Heere Jezus daar alleen achterbleef, hij zou niet alleen blijven. Integendeel. Hij klimt de berg op, hij klimt de eenzaamheid.

eenzaamheid in om samen met de Vader te zijn. Om in die eenzaamheid te raken, dwingt de Heere Jezus eerst zijn discipelen om weg te gaan. En daarna laat hij ook de schare van zich. Heilige eenzaamheid. Na alle drukte, na alle rumoer, blijft de stilte over. Maar dit is geen verstikkende stilte, maar een verkwikkende stilte. Een binnenkamer in de buitenlucht. Wat moet dat geweest zijn? Het gebed is een aanspraak. Dit is een heilige samenspraak tussen de Vader en de Zoon. Als de Zoon van God die versterking al zocht, hoezeer heeft een christen die dan niet nodig? En daarom, hoe belangrijk dat wij daarvan weten, heel persoonlijk, van de rijkdom die er in die stilte kan zijn. In die stilte van de verborgen omgang met God, waar niets overblijft dan het tussen hem en mijn hart. Kennen wij die gewijde eenzaamheid? Na het leven kwam u in de stilte misschien, aan de avond daarvan. Hoe kan dat knagen? Maar mag het soms toch ook iets verkwikkends hebben? Gods oog ziet ze, die in de stilte zich wenden tot hem. Er is geen betere plaats, juist in een stormachtige nacht. Want, ja, stormen doet het. In de nacht die Matthäus hier beschrijft, stormt het. En toch, de Heere Jezus blijft in het gebed. Hij klampt met biddende handen de Vader aan. En dat niet tevergeefs. Hij, die in het verborgen is en ziet, vergeldt het in het openbaar. Ook aan zijn Zoon. Dat zal straks blijken, midden in de storm op het meer. Als hij wandelt over het water, als hij de winden stilt, als hij de discipelen verlost. Want dat is het natuurlijk waar deze geschiedenis met name het oog op wil vestigen. Natuurlijk, het is rijk om de verborgen omgang met God te kennen, te weten wat het is om in de stilte nabij hem te zijn. Maar nog rijker is het te weten dat Christus in de stilte is. Dat zien we het duidelijkst als we eerst de blik richten naar de discipelen. Wat een verschil. Hun meester is in de heilige stilte met God, alleen. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En tegelijk lezen we, en het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, de golven, want de wind was hun tegen. Hij in de stilte, zij in de storm. De evangelist Marcus zegt daar dan verder nog dit van. En hij zag dat zij zich zeer pijnigden. Hij zag. Hoe moeten we dat begrijpen? Hij zag, vanaf de berg, in het donker, in dit noodweer. Dat is met het menselijk oog niet mogelijk. Nee, maar dat zien zegt dus ook niets over zijn natuurlijke oog, dat ook niet ziet in het donker. En toch, hij zag dat zij zich zeer pijnigden. Hij is de alwetende. Hij ziet door alles heen. Hij ziet zelfs wat in het hart van een mens is. Hier ziet hij hen. Hij ziet hen, al biddende. En hij ziet hoe in die bange nood bezwijkt hun vlees en hun hart. En wat heeft hij op zijn gebed verkregen? De discipelen zijn geen ogenblik in gevaar geweest, terwijl het scheepje op het punt van breken stond. Hij was in gebed, alleen. Wat een troostvolle eenzaamheid, die eenzaamheid van hem. Die eenzaamheid kun je niet genoeg op waarde schatten. Johannes de apostel roemt niet voor niets. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Dat is de rijkdom, de stille vrede van zijn kinderen. Zeker, uit die vrede leven ze niet altijd. De discipelen zelf vreesden in het duister
en in de storm. Ze vreesden om te komen. Echter, hoe zullen ze tot hun schaamte hebben moeten bekennen? Niet enkel klein van krachten en zwak van moed zijn geweest, maar vooral ook zo klein in geloof. Maar nu u en ik. Mag die eenzame Christus, die voorbiddende Christus, ons troosten? Nu niet meer in de stilte op de berg, maar daar, voor het aangezicht van de Vader, te weten wat Johannes weet. Wij hebben een voorspraak. U ziet misschien niet veel. De nacht is misschien zo donker. Maar hij ziet ze, die de zijne zijn. Veel verder gaat het nog. Hij is in de storm gekomen. En dan bedoel ik nu niet alleen de storm op het meer. Hij kwam in de storm van het gericht, aan het kruis. En er viel een stilte, zo groot. Er was een eenzaamheid, zo groot, zoals de wereld nooit gekend heeft. Een stilte zonder God. Waarom? U weet het. Opdat ieder die tot hem de toevlucht neemt, nooit van God verlaten zou zijn. En zo heffen wij de ogen op tot hem en bidden. In de verwachting, hij ziet van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde ook mijn gebeden. Amen.

Dominee Hoek eindigde zijn meditatie met de woorden dat onze voorspraak, de Heer Jezus, nu in die grote stilte en verlatenheid aan het kruis gekomen is. En waarom? Opdat wij, opstandelingen, nooit meer door hem verlaten zullen worden. Dat is met je verstand niet te beredeneren, alleen met dat geschonken geloof. Gij biedt, Heer Jezus, rust mij aan.

Ik dacht bij deze geschiedenis, hoe bang zullen die discipelen niet geweest zijn op die zee. Nota bene, de meester stuurt, dwong staat er, ons vast vooruit te gaan en dan komen we in zo'n storm terecht. Misschien herkent u het in uw eigen leven. Hoe zachtkens glijdt ons bootje. En dan ineens is het noodweer. En dan ben je er nog niet direct aan toe om te zingen. We hebben vader zoon aan boord. En toch is de meester onderweg op ongekende wegen.

Het was de zee van Tiberias waar Jezus over het water liep. Het is natuurlijk geen echte zee, maar wel een heel groot meer, waardoor de valwinden van de bergen het ineens kan doen spoken. En onwillekeurig gingen mijn gedachten naar mijn opa, die met zijn 10e jaar al op de haringlogger meevoer. Zijn lievelingspsalm was psalm 93, met nadruk op het vers 3. Maar, Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede, stil.

Weet u, luisteraar, wat we ook zo'n troost vinden in deze geschiedenis? Dat Jezus, terwijl hij alleen op die berg is, zijn discipelen ziet tobben met hun scheepje. Zij merkten er niets van, maar ze waren geen ogenblik uit zijn gedachten, zonder hun meester. Dus, als geen nood gezeten en geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.

Weet u, luisteraar, als we net als de discipelen in de storm denken om te komen, dan denken we aan het lied gezongen door de Urkers, en die weten wat storm is, Houd mij vast.

Ja, luisteraar, zo zijn we weer aan het einde gekomen van ons uurtje op de drempel. En onder de klanken van het lied Ik moet de heiland met mij hebben, nemen we afscheid van u. Mogelijk is er weer een woord of een lied bij geweest wat een beetje is blijven hangen. Als ik uit de studio kom na de opname, dan hebben we zeker het eerste uur vaak de melodieën van psalmen en liederen nog in ons hoofd zitten. U krijgt van Evert en Rinus een hartelijke groet. Wens u een goede voortzetting van deze zondag toe. En dan zeggen we maar weer, bij leven en welzijn, tot horens. Dag!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer? Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: De opname van vandaag is samengesteld en gerealiseerd door Rennie en Albert Nieuwenhuis. Zomerochtend door Els Hengstman van Olst. Frisse morgendauw bedekte bloemen, druppeltjes water schitteren in de zon. Ze fonkelen als diamanten, zoals het in Ede eens begon. De eerste toontjes van een merel vullen de zomerochtend, puur en rein. Mijn hart is vol aanbidding. Zou het bij God ook zo zijn? Stilte heerst nog overal. En de vogels zingen, een loflied voor hun schepper, voor al zijn zegeningen.

Het kleine, door Annie Eiskes Koger. Wat simpele dingen. Een bloemknop, een lied. Het geluid van de branding, het ruisen van het riet. Wat simpele vreugden, de lach van een kind. Een strak blauwe hemel, een vlag in de wind. Wat simpele schoonheid, een schelp op het strand. Een slootje vol kroos en een wilg aan de kant. Wat kleine gebaren, een handdruk, een groet, zijn gaven waarin ik Gods liefde ontmoet.

stil in zijn hand. Door Jo van Veen Nussmeijer. Die kleine vogel in die hand. Zie hem daar zitten, stil, gerust. Als is hij zich ervan bewust dat louter goedheid hem omspant. Als weet hij, ik heb niets te duchten. Er is geen reden om te vluchten. Ik kijk omhoog en weet het weer. Ook ik heb niets te klagen, want daar is die uitgestoken hand, die evenzo, ja, nog meer, mij met mijn onrust en mijn vragen omspannen wil en mee wil dragen. Een hand die ik altijd herken, die om mij is doorboord geweest en waarin ik dus liefde lees. Een hand waarin ik veilig ben, waarin ik niets meer heb te vrezen, waarin ik gerust en stil mag wezen.

In zacht vertrouwen, door Chris Gelouden. Ik noem hem niet. Zijn namen zijn veelvoudig. Soms zie ik hem, begeesterd voor een menigte, of elders toegewijd. Bescheiden en in stilte. Hij buigt zich over vragen, leert om oog in oog te staan, verschijnt op straathoeken, waar anderen gehaast voorbij gaan. Ziet altijd wel een ogenblik te vinden. Wat moet hij met voorschriften of dogma's? Hem gaat het om wat mensen samenbrengt. Zijn woorden breken niet. Ze wachten, tasten, luisteren en zoeken een klank. Er is een kracht in hem die de beweging kent. Van desondanks en niettemin, wetend van ontoereikendheid, gaat hij zijn weg in zacht vertrouwen. Naar wat hij doet, naar wat jij droomt, mag hij in alle talen heten verbindingsmens.

wuivend en zingend in de zon, door Jeannette van Osselen. Heb je het licht op het veld gezien? En hoe het zich uitzaait tussen de bomen, de grond verwarmt, waar mensen komen en knielen voor Gods aangezicht? Heb je de klaprozen zien wuiven en hoe ze zingen in de zon op het veld, waar het oude verhaal opnieuw wordt verteld in universele scheppingstaal? Mensen als bloemen, warm en vol geestkracht, tot leven gewekt om open te staan, mee te bewegen met de seizoenen, om vrij en verwonderd verder te gaan.

Gods tuin door Maria Riksten Brouwer. O, daar te mogen groeien met heel die bloemenschaar, in liefde openbloeien, zo met en voor elkaar. Een zee van warme kleuren en elke bloem apart verspreidt haar milde geuren, ja, recht vanuit het hart. Papavers, lelies, anjers, het viooltje, de margriet, de minis, midis, kanjers. En de vergeet mij niet. Ik zie er korenbloemen, jasmijn en gladiool. Te veel om op te noemen, bescheiden, stoer, frivol. En al die bloemen samen, van roos tot anemoon, daarvan kent u de namen, van tulp tot duizendschoon. En denkt de kleine anjer, ik krijg niet zoveel roem, want ik word nooit zo'n kanjer als daar die zonnebloem. Vergeet het niet, elk bloempje, ja zelfs de kleinste stek, krijgt van de grote tuinman een hele eigen plek.

Herinnering door Martinus Nijhoff. Moeder, weet je nog hoe vroeger, toen ik klein was, wij tezamen iedere nacht een liedje, moeder, zongen voor het raam? Moe gespeeld en moe gesprongen zat ik op uw schoot en dacht, in mijn nachtgoed, kleine jongen aan het geheim der nacht. Want als wij dan gingen zingen, het oude altijd eendere lied, hoe God alle dingen die wij doen beziet, hoe zijn eeuwige grote wonderen steeds beschermend om ons zijn. Nimmer zong je moeder, zonder een beven, dat refrein. Dan zag ik de sterren flonkeren en de maan door wolken gaan, de oude nacht met wijze, donkere ogen voor me staan.

Koesteren door Rita Klapwijk. Uw zonlicht is het stralende licht dat glans geeft aan mijn dag. Uw zonlicht is als liefdevolle armen, beschermend om mij heen. Uw zonlicht is als een warme deken waarin ik mij koesteren mag. Zo hef ik mijn hoofd omhoog en koester mij in het licht van uw aanwezigheid, in de bescherming van uw nabijheid en in de warmte van uw liefde.

Gods schepping door Koet Hart. Naar Matteüs 10, vers 29 tot en met 31. Geen mus die van het dak afvalt, blijft door God ongezien. En al mijn haren zijn geteld. De Heere die ik dien, volgt heel ons leven op de voet. Beloofde ons dat hij behoedt. De mens, de kroon der schepping, gaat de vogels ver te boven. Maar is zo vaak ten einde raad, niet meer in staat tot loven, door ziekte, rouw en dood benard, bang en alleen, ver van Gods hart. De oorlog, dictatuur, de haat, de honger, duizend rampen, beleid dat ons wanhopig maakt en telkens weer doet kampen met vragen als waarom, waartoe, zinloos geweld. We zijn het moe. De mens, de kroon der schepping, raakt in zoveel leed verloren. Maar elke dag laat God ons nog in al zijn vogels horen. Dat hij zijn schepping hoedt en voedt, de adem geeft en levensmoed. In liefde, die voortdurend zorgt, ons altijd op wil vangen. Die in zijn zoon de toekomst wijst en door de geest het verlangen schenkt naar een nieuw lied. Naar nieuwe hoop, Gods schepping voor geen geld te koop.

Onweersbuien in augustus, door Hans Sieremans. Onweersbuien in augustus, na een mooie zomerdag. Het is plotseling zwaar noodweer aan de Wassenaarse slag. Felle bliksemschichten flitsen vanaf de zee tot aan de kruin, waar de wind het zand hoog opwaait van het Wassenaarse duin. Onweersbuien in augustus, na een mooie zomerdag. Windhozen en harde regen. Een totale weersomslag. Zonaanbidders zie je rennen, ergens naar de duinenlijn, waar ze wachten in een strandtent tot de buien over zijn. Onweersbuien in augustus, na een mooie zomerdag. De natuur vertoont haar grillen, zomaar als bij donderslag. Mensen schuilen voor de bliksem, want de hemel staat in brand, tot de zon weer zal gaan schijnen op het Wassenaarse strand. Onweersbuien in je leven na een mooie zomerdag. Levensloop vertoont haar grillen, zomaar als bij donderslag. Je moet schuilen voor de bliksem, want je leven staat in brand. Tot de Heer zijn licht laat schijnen op jouw stil en eenzaam strand.

Mijn handen, zijt gij, door M. Kofferman Zijl. Door oorlogsgeweld werd een beeld neergeveld, een beeld van de Christus der Schrift. Als een prachtig stuk werk stond het daar in die kerk en in veler herinnering gegrift. Maar de handen van het beeld konden niet meer geheeld. Ze waren verloren gegaan. Ze lagen als gruis, verstrooid in Gods huis, daar was echt geen maken meer aan. Op hun plaats kwam een bord, daarop stond in het kort een opschrift. Mijn handen, zijt gij. Wie de opdracht verstaat, ondervindt, vroeg of laat, dit delen maakt rijker en blij.

Vroeger toen ik een kind was. Door Geert Bogaert. Vroeger toen ik een kind was, was er meestal een antwoord als ik wat vroeg. Grootmoeder, die lieverd, wist altijd het allermeeste. Zo wist ze ook waarvoor ik hier was. Voor later, zei ze, voor wat hierna komt. Want straks, aan het eind, dan begon het. En de dood was een poort. De kerk zei het net als grootmoeder. Later. En er was niemand die zei dat het te lang was begonnen.

Vanavond nog, of morgen, door Marcel Wema's. De vrede zal maar langzaam komen, want mensen hebben nog geen huis om hem te laten wonen. Aarzelend als een kind is hij, beschroomd voor eenzaamheid en kou. De vrede wil niet eenzaam zijn. Wanneer is er voor hem bij mensen zoals u en mij een veilig onderkomen? Misschien als mensen luisterend naar hun eigen hart het heimwee van de anderen horen en door het verdriet der kleine innerlijk bewogen weer lief en zacht aanwezig willen zijn. Misschien wordt vrede dan geboren. Kan dat vandaag? Vanavond nog?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe Klassiek op zondag. De techniek is zoals altijd in de bekwame handen van Dirk Hallee, samenstelling en presentatie Stineke Renes. Vandaag bekend en onbekend en een kleine vooruitblik naar muzici die dit jaar optreden op het Festival Oude Muziek, dat van 28 augustus tot en met 6 september aanstaande in Utrecht wordt gehouden. De 18e-eeuwse Parijse gebroeders Jean-Pierre en Jean-Louis Duport waren de meest belangrijke cellisten van hun tijd. Jean-Pierre maakte zijn publieke debuut bij het Concert Spirituel met een van zijn sonates en het werd een onmiddellijk succes. Broer Jean-Louis kreeg muziekles van zijn broer en ook zijn Parijse debuut was een groot succes. Zoals veel muzici reisden ook zij naar Londen om daar hun geluk te beproeven. Ze maakten deze reizen niet gelijktijdig, maar beide oogsten daar grote waardering. Later werkten ze aan het hof van de koning van Pruisen, Frederik de Grote. Hier ontmoetten ze Haydn en Mozart, die daar hun Pruisische kwartetten componeerden. Hoewel in eerste instantie bedoeld voor de koning zelf, zijn ze ook geschreven voor uitvoering door de Duports. Ludwig van Beethoven schreef zijn sonates opus 5 om samen met hen te spelen. Achtereenvolgens laat ik u horen van Jean-Pierre de delen Adagio en Minuetto avec Variation uit zijn sonate nummer 1, opus 1, dan van Ludwig van Beethoven uit zijn cello-sonate opus 5, nummer 2, het Allegro molto piuttosto presto, door Heinrich Schiff cello en Till Fellner piano, en van Jean-Louis de Siciliano en Tempo di Minuetto uit zijn sonate nummer 3, opus 2. De sonates van de Duports worden uitgevoerd door Guillermo Turino, cello en Manuel Minguillon, luit en barokgitaar.

In het muzikale leven van Johannes Brahms was er voor de klarinet de hoorn. Twee uiteenlopende instrumenten en twee uiteenlopende muzikale liefdes. De ene de uiting van de jeugd en de tweede die van de oudere muzikus. De liefde voor de hoorn kreeg Brahms mee van zijn vader, die hem bekend maakte met het instrument. Brahms' liefde voor de klarinet ontstond pas later. De vorm van de klarinetsonate was grotendeels onontwikkeld toen Brahms de zijne schreef. Maar daarna werd de combinatie van klarinet en piano gemakkelijker gebruikt in nieuwe werken van componisten. De klarinetsonates waren de laatste kamermuziekstukken die Brahms schreef voor zijn dood en worden beschouwd als twee van de grote meesterwerken in het klarinetrepertoire. Geoffroy Couteau piano en Nicolas Baldeyroux klarinet spelen uit Brahms klarinetsonate nummer 1 opus 120, het Allegretto Grazioso en Vivace.

We blijven nog even bij de blaasinstrumenten met het hoboconcert van Johan Melchior Molter, uitgevoerd door het jonge en enthousiaste Belgische ensemble Musica Gloria, onder leiding van hoboïste Nele Vertomme en fluitist en clavecinist Beniamino Paganini, hoewel je bij zo'n naam misschien eerder een violist verwacht. Afhankelijk van het programma en het project concerteert Musica Gloria met 2 tot 40 van haar leden, allemaal muzici van internationaal topniveau die binnen de muzikale stijl, klank en visie van het ensemble passen. Net als vorig jaar zijn ze ook weer aanwezig op het Festival Oude Muziek, waardoor heel veel bezoekers al naar hun optreden wordt uitgekeken. Componist Johan Melchior Molter behoort tot de vruchtbaarste vertegenwoordigers van de Mannheimse school. Hij was een later opvolger van Bach als kerkmuziekdirecteur in Eisenach en later hofkapelmeester in Doerlach. Hij blonk vooral uit op het gebied van de instrumentale concerten. Deze geven een goede kijk op de virtuoze kunst van deze componist, die geen moeite deed om invloeden van Vivaldi te verbergen.

Ook ensemble La Néride, bestaande uit de sopranen Julie Roset, Camille Allera en Anan Vieira Leite, zal een concert verzorgen op het festival met muziek en liederen uit een internaat in het Frankrijk van Lodewijk XIV. Maar ik laat ze u nu horen in een lied van de 16e eeuw, Luzzasco Luzzaschi, Occhi del Pianto Mio, over het verdriet van een verloren liefde. Il Concerto Segreto verwijst naar de geheime muzikale optredens aan het Hof van Ferrara in de late 16e eeuw. In deze privésfeer mochten vrouwelijke muzici en zangeressen wel optreden. En componist Luzzasco Luzzaschi schreef zijn virtuose muziek speciaal voor de drie getalenteerde hofzangeressen.

De Franse componist Marin Marais is voornamelijk bekend van zijn composities voor viola da gamba, zijn opera's, waarvan Alcyone de meest bekende is, en van de film Tous les matins du monde. Maar dat hij ook muziek schreef voor de fluit is veel minder bekend. De Amerikaanse fluitist Michael Lynn verwierf 2 manuscripten uit de eerste helft van de 18e eeuw, waarin fluitmuziek te vinden is van onder andere Hotteterre, maar ook van Marin Marais. Ensemble Les Musiciens de Saint-Julien, onder leiding van fluitist François Lazarevitch, spelen uit zijn suite en sol majeur de delen Gavotte en Rondeau, Voix humaine en Musette de Monsieur Marais. Het ensemble zal dit programma met fluitmuziek van Marais ook op het festival uitvoeren. En hiermee sluiten we deze klassiek op zondag af. Fijn dat u luisterde. Dirk bedankt voor alle technische ondersteuning. En volgende week is er weer een nieuwe klassiek op zondag, dan met collega Pieter van Putten. En voor nu wensen we u nog een goede verdere zondag toe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A12 bij Utrecht staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn een file tussen Hoevelaak en Barneveld van 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij ons programma Pastorale. De techniek is zoals altijd in de bekwame handen van Dirk Hallé, samenstelling en presentatie Stineke Renes. Een wat ander begin dan gewoonlijk, dat wil zeggen wat de instrumentatie betreft, door ensemble Lacheron. In de Griekse mythologie is Acheron de rivier die Orpheus overstak om Eurydice uit de onderwereld te redden. Zoals de naam al doet vermoeden, wil Lacheron een brug slaan tussen twee ogenschijnlijk tegengestelde werelden. Het verleden en het heden, idealisme en realiteit. Gamba Ensemble Lacheron, opgericht in 2009 door gambist François-Joubert Caillet, streeft ernaar de band tussen muzici en publiek te versterken door oude muziek toegankelijker te maken, zonder deze te vervormen, maar juist door de verscheidenheid aan muziekinstrumenten en genres uit de Renaissance en Barok te verkennen en deze ook te verbinden met muziek uit latere periodes. Dat doet hij op een bijzondere manier, met een programma van zijn ensemble aangevuld met bandoneon, met werken van uiteenlopende componisten, zoals onder andere Johann Sebastian Bach. Ik laat u hiervan horen de instrumentale bewerking van de aria Aus Liebe will mein Heiland sterben door Lacheron en aansluitend deze aria gezongen door sopraan Sabine de Vieille, begeleid door Orkest Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon.

Een jongere tijdgenoot van Bach is Henricus Jacobus de Kroes, Henri-Jacques de Kroes, een componist uit de zuidelijke Nederlanden. Gedurende zijn leven veranderde zijn stijl van componeren opvallend van barok naar galante stijl of empfindzame stijl. Over zijn jeugd en vroege opleiding is weinig bekend, behalve het gegeven dat hij een enorm virtuoos violist was. Hij ging in de leer bij Josephus Guillaumus Soucet in de Sint-Andrieskerk te Antwerpen. Soucet was zangmeester aan verschillende Antwerpse kerken, waaronder ook de Sint-Jacobskerk. En in deze laatste kerk werd de Kroes op zijn 18e aangesteld als eerste violist. In 1729 werd hij internationaal ontdekt en kwam in dienst van het Hof van Thurn und Taxis als eerste violist en kapelmeester. Doordat zij verschillende hoven hadden in heel Europa, kon hij zijn carrière internationaal blijven invullen. Maar hij bleef ook in Brussel actief, onder andere aan de Munt en Sint-Goedele. Capella Brugensis en Collegium Instrumentale Brugense en solisten voeren zijn motet uit A Facie Domini, de aarde beeft bij het aanschouwen van de Here.

We blijven in Vlaamse sferen met de 16e eeuw Jean Guyot, alias Castiletti. Geboren in een tamelijk welgestelde familie in Châtelet, vandaar zijn alias Castiletti, in het prinsdom Luik. Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven en behaalde een graad in de kunsten. Hij werd kapelaan in Luik en later maître de chapelle, koorleider. En later werd hij benoemd tot koorleider aan het keizerlijke hof in Wenen. Maar na een jaar keerde hij al terug naar Luik en nam zijn oude functie in de kathedraal weer op zich. Zijn collega's prezen hem in zijn tijd als een begenadigd muzikus. Ensemble Cinquecento hoort hij in het Prudentes Virginis het Bijbelverhaal naar Matthäus 25 van de wijze en de dwaze meisjes.

Het in officio defunctorum, ofwel nachtstukken voor de doden, moet niet worden verward met een uitvaartmis, want een uitvaartmis bestaat uit een requiem. De nocturnes van het officium defunctorum maakten deel uit van de normale repertoire van elke kerk en werden uitgevoerd telkens wanneer een edelman stierf, schrijft Andrea Friggi in de toelichting bij de uitvoering. De lezingen voor de dodenmis zijn afkomstig uit het boek Job, dat op indringende wijze het menselijk lijden en de dood beschrijft. Een inspirerende tekst voor een zo fantasierijke componist als Gaetano Veneziano. De kapelmeester van de Koninklijke Kapel en docent aan het Conservatorio Santa Maria di Loreta bewijst zich hier opnieuw als een belangrijk vertegenwoordiger van de vroege Napolitaanse school rond Alessandro Scarlatti. Het wordt uitgevoerd door Ensemble Odyssee onder leiding van Andrea Friggi en solisten.

De Duitse 18e-eeuwse componist Johann David Heinichen was de zoon van een dominee. Hij toonde al vroeg muzikale begaafdheid en ging naar de Thomasschool in Leipzig, waar hij onder andere les kreeg van Johann Kuhnau. Maar hij studeerde daar ook rechten en werd later advocaat in Weissenfels. Hij reisde naar Venetië en later werd hij kapelmeester aan het Hof van Dresden. Hier bleef hij de rest van zijn leven. Het Hof in Dresden was protestants van aard, ondanks de politiek gemotiveerde bekering tot het katholicisme van keurvorst August de Sterke en zijn zoon keurvorst Friedrich August II. Maar later veranderde dit met het huwelijk van de keurvorst met de streng katholieke Maria Josefa, de dochter van keizer Jozef I. Saillant als domineeszoon is dan ook Heinichens compositie Litanie voor de heilige Sancto Xaverio, dat verwijst naar de heilige Franciscus, een Spaanse jezuïtische missionaris. Ensemble Polyharmonique zingt uit zijn Dresden Vespers het Laudate Pueri naar Psalm 113, Loof dienaren van de Heere.

We sluiten deze pastorale af met Christe Allerwel Troost uit Bachs klavierübung nummer 3, ofwel zijn orgelmis. Organist is Leon Berbe. Het orgel dat van Grauhof, het beroemde barokorgel in de Stiftskirche Sankt Georg van klooster Grauhof bij Goslar in Duitsland. Fijn dat u luisterde. Dirk, bedankt voor de technische ondersteuning. En volgende week is er weer een pastorale, dan met collega Henk Eisenga. En voor nu wensen we u nog een goede verdere zondag toe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag luisteraars. Fijn dat u weer naar ons programma Putten uit de Bron luistert, waarin Dirk Harlee de techniek verzorgt en mijn naam is Jannie Vermeulen. Ik mocht het programma samen met Dirk stellen en presenteren. Maar u luisteraars kunt ook met ons programma meedoen door een lied aan te vragen voor iemand of zomaar voor uzelf. En dat gaat vanaf nu tot dinsdagmiddag aanstaande per mail verzoeken putten@puttenuitdebron.nl of via onze internetsite puttenuitdebron.nl. Dit kan alle twee dinsdagmiddag aanstaande. Luisteraars, door omstandigheden kunnen wij vanmiddag geen verzoeken in ons programma verwerken. We vinden dit heel jammer, maar u kunt erop rekenen dat uw verzoek de volgende week wordt gedraaid. We beginnen vanmiddag samen met u graag met een lofpsalm voor onze Heere God. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, Heere, om uw goedheid. U bent onze vreugde en wij mogen over u vertellen in ons land van al de wonderen van uw hand. Psalm 75 zingt daarover.

Glorie, halleluja aan onze Heere God. Dat wordt voor u gezongen door het christelijk gemengd zangvereniging Jubilate Deo, samen met het Zuiderkoor.

Op het volbrachte werk van onze Heer Jezus alleen rust onze ziel. Vol bewondering bidden wij aan met eindeloze lofliederen in Sion's zalen.

Luisteraars, bent u ook altijd zo dankbaar als u Psalm 122 zingt? Wij weten nog van die tijd dat we niet in de kerk konden komen en wat de verlangen dat opgeroepen heeft. Toen hebben we veel gehad aan onze Bijbel en de psalmen thuis. En maar ook van de uitzendingen die ons vanuit de kerken toegezonden werden. Maar we zijn verblijd wanneer we opgeroepen worden om naar Gods huis te gaan.

zendt Heer uw licht en waarheid neder. Dan ga ik op tot Gods altaren om voor altijd bij u te zijn. Wat een zegen als we in ons leven daar naartoe mogen leven. Psalm 43, de versen 3 en 4 worden voor u gezongen.

Een graag gehoord en heel geliefd lied, wat ons altijd naar de gouden stad Jeruzalem doet verlangen, is De Heilige Stad.

Alleen hemel en aarde verenigd tezamen. En eens zullen wij met miljoenen en miljoenen ons buigen voor onze Heere Jezus. Want Hij is voor ons mensen een engelenheer.

Op die dag in de hemel, luisteraars. Wat een geweldige dag zal dat zijn. Onvoorstelbaar is uw goedheid, Heere Jezus, dat wij daar bij u mogen zijn. Het regiokoor Adonai zingt daarover.

Luisteraars, u hoort nu Psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer en vast betrouwen. Op u, Heere, richt zich mijn oog, en ik voel uw gunst. En daarom slaap ik gerust, mij van uw trouw bewust, want u hoorde mijn gebeden.

fluistering der hoop. O, hoe min ik uw stem, heren. Kom, o gezegende morgen, naar uw verlangen, Jezus kinderen, die hopen op het eeuwige leven bij u.

Luisteraars, voor het nieuws van 1 uur spelen Lennart Knops op orgel en Maria Baas op de harp voor u. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. En na het nieuws van 1 uur komen we graag weer bij u terug voor het tweede uur van ons programma Putten uit de Bron.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hier zijn we weer met een uurtje Kinderkerkplein. Hoe ben jij vanmorgen opgestaan? Zat alles tegen of ben je goed gestemd?

0: voor Nena en Laura.
1: Door in je Bijbel te lezen kun je leven zoals God het wil. Als je maar op God vertrouwt.

Nou, daar hadden de Israëlieten het echt moeilijk mee. En uiteindelijk durfden ze niet. Vreselijk. Luister maar. De Israëlieten wonen nog steeds in hun tenten bij de berg Sinaï. In het midden staat de tent van de Heere God, dat is de tabernakel. De wolk van de Heere God zweeft boven de tabernakel. Maar op een morgen gaat de wolk omhoog en hij gaat langzaam weg in de richting van het land Kanaan. Wat een drukte wordt het opeens bij de Israëlieten, want nu moeten zij ook weg. Ze moeten achter de wolk van de Heere God aan. De mensen zoeken hun spullen bij elkaar en ze breken allemaal hun tenten af. De tabernakel wordt ook afgebroken. Nou, dat kan heel goed, want de tabernakel is ook een tent. Aaron en zijn zonen breken de tabernakel af. Dat moet allemaal heel netjes hoor, want het is het huis van de Heere God. Weet je nog dat Jacob vroeger 12 zonen had? Weet je ook nog een paar namen van die zonen? Jozef en Benjamin en Juda. Er was ook een zoon die Levi heette. En de kleinkinderen van Levi heetten de Levieten. Nu heeft de Heere God gezegd dat de kleinkinderen van Levi, de Levieten dus, de tabernakel mogen dragen. De tentkleden en de goede planken waar de muren van zijn gemaakt en al die mooie gordijnen. En dan natuurlijk ook alle gouden en koperen dingen die in de tabernakel staan. Als iedereen klaar is, gaan ze op reis. Elke dag trekken ze een eindje verder. Waar de wolk van de Heere God heen gaat, daar gaat Mozes ook heen. En alle Israëlieten gaan weer achter Mozes aan. Op een dag zegt Mozes, nu zijn we bijna bij het nieuwe land. Daar, bij die bergen, daar ligt Kanaan. Nog even en we zijn er. Hoe zal dat nieuwe land eruit zien? Kunnen ze daar zomaar gaan wonen? De Israëlieten worden opeens een beetje bang. En ze zeggen tegen Mozes, kunnen we niet beter eerst een paar mannen vooruit laten gaan? Die moeten dan goed rondkijken hoe dat nieuwe land eruit ziet en wat voor mensen er wonen. Mozes vindt dat goed en de Heere God vindt dat ook goed. En de Heere God zegt tegen Mozes, kies maar 12 mannen uit om stilletjes in Kanaan te kijken. Mozes kiest 12 mannen uit. Eén van die mannen heet Caleb. Jozua, de knecht van Mozes, is er ook bij. Op een morgen gaan de 12 mannen op stap. De Israëlieten zetten de tent op. De kinderen gaan spelen. En iedereen heeft wel wat te doen. En ondertussen wachten ze totdat de 12 mannen terugkomen. En ja hoor. Na 40 dagen komen de mannen er weer aan. Ze lopen niet zo hard, want ze dragen iets aan een grote stok mee. Wat is dat toch? Als de mannen dichterbij zijn gekomen, dan kan iedereen het zien. Aan die stok hangt een tros druiven. Maar zo'n grote tros hebben de Israëlieten nog nooit gezien. Wat een prachtig land moet Kanaan zijn. De mannen hebben nog meer vruchten meegenomen en alles ziet er heerlijk uit. Vertel eens gauw, zeggen de Israëlieten tegen de 12 mannen. Hoe is het daar in Kanaan? En dan gaan de mannen aan het vertellen. Het is een prachtig land. Er is veel gras voor de koeien en de schapen. Er zijn prachtige bomen en struiken. Het is een schitterend land. Maar we zullen er nooit kunnen wonen. Waarom niet? Roepen de Israëlieten. Omdat de mensen die er nu wonen heel sterk zijn. Er wonen zelfs reuzen. Daar kunnen we nooit tegen vechten. Het zal ons nooit lukken om die mensen weg te jagen. En ze wonen ook vaak in grote steden met dikke muren eromheen. Daar beginnen wij toch niks tegen? En de Israëlieten roepen, oh, wat erg. Eerst hebben we die lange reis door de woestijn gemaakt. En nu zijn we eindelijk bij het nieuwe land en nu kunnen we er niet in. En ze worden gelijk weer boos op Mozes. En ze schreeuwen tegen hem. Het is jouw schuld, Mozes. Jij hebt ons hier naartoe gebracht. Niet alle 12 mannen hebben gezegd dat ze niet in Kanaan kunnen wonen. Jozua en Caleb, die ook mee zijn geweest, zeggen iets anders.
Jozua en Caleb zeggen: wat zeuren jullie nou toch? De Heere God heeft ons dat nieuwe land beloofd. En de Heere God zal wel voor ons vechten en die reuzen wegjagen. Wij kunnen heus wel in Kanaan wonen. Jullie moeten niet zo dom doen. Maar de Israëlieten willen niet naar Jozua en Caleb luisteren. Ze roepen: we gaan weer terug naar Egypte en Mozes hebben we ook niet meer nodig. We kiezen zelf wel een man die ons terugbrengt naar Egypte. Erg, hè? En de Heere God wordt heel boos op de Israëlieten. En hij zegt: jullie willen niet naar Kanaan? Jullie mogen daar ook niet eens meer in van mij, omdat jullie niet op mij hebben vertrouwd. Ik heb de hele reis voor jullie gezorgd. Ik kan er heus ook wel voor zorgen dat jullie in Kanaan komen. Maar nu mogen jullie er niet meer in. Jullie zullen allemaal sterven in de woestijn. En jullie kleine kinderen, die mogen er wel in het nieuwe land, als ze groot zijn. En Jozua en Caleb mogen ook in Kanaan. Jozua en Caleb zijn de enige mannen die wel op mij hebben vertrouwd. Ja, en daar gaan ze dan, de Israëlieten. Het is nu een optocht van verdrietige mensen. Ze gaan weer terug in de woestijn. Weer door al dat zand. De Israëlieten begrijpen dat ze heel dom en ongehoorzaam zijn geweest. Maar nu is het te laat. Ze zullen nooit in het mooie land komen. Hun kinderen, die mogen er later in. Maar dat duurt nog zo lang. Nou, wees nou niet zo dom als die Israëlieten uit het verhaal, hoor. Vertrouw jij maar op God. Hij doet echt wat hij zegt.

God weet de weg die je moet gaan. Hij is als een stuurman die aan het stuur van een schip staat. Weet je de weg?

0: Ik weet de weg. Heel goed. Ik weet de weg. Heel goed.
1: Hé, Bontje Blauw. Stop eens even.
2: En? Sta je klaar?

Deze keer gaat het veel over vertrouwen. En dat is soms echt moeilijk. Ik heb een gedicht gevonden van Ali Holman. Waarom zit jij daar te huilen? Wees niet bang, de Heer is God.

Goed. Jij mag altijd bij hem schuilen. Weet je wat hij voor je doet? Hij beschermt jouw kinderleven en is bij je elke dag. Wil jou van zijn zegen geven. Weet dat jij vertrouwen mag. Jezus zal jou nooit verlaten, ook al ben je wel eens bang. Houd dan heel goed in de gaten, hij is er jouw leven lang. Ook al hoor jij kinderen lachen, vinden zij jou mega dom, omdat jij op hem wil wachten. Maak er maar geen ruzie om. Ze begrijpen niet de dingen die de Bijbel jou vertelt. Als de kletsers weer beginnen, twijfel niet. Vertrouw jouw held. Laat de Heere voor je zorgen en jou troosten in je pijn. Weet, bij hem ben je geborgen. Hij zal altijd bij jou zijn. Ja, en hij wil in je hart wonen en voor je zorgen. En hij kent je verdriet. En hij wil bij je zijn als een vriend.

Jezus is het licht van de wereld. Zoals we de zon kennen die haar licht geeft. Nou, ik heb hier een verhaaltje gevonden over drie zonnebloemen die in het licht van de zon staan. Luister maar. Er waren eens drie zonnebloemen. Ze stonden tegen een grote muur aan. Ze werden hier als klein plantje tegenaan gezet. Ze groeiden en groeiden en kregen een mooi bruin gezicht met veel zaad en met een grote gele kraag. Ze voelden zich fijn. Elke dag werden ze groter en hoger. En de bloemen zeiden tot elkaar: "Zo groeien is toch fijn. Zo leven is heerlijk." Eén bloem keek nog zo stil voor zich uit en zei: "Ik vraag me af wie ons doet groeien. Ik vraag me af wie ons zo mooi geel maakt." "Dag bloem," sprak er iemand. "Ik ben het die jullie doet groeien. Ik ben de zon. Ik liet jullie leven en mijn warmte doet jullie groeien. Jullie zijn echte zonnebloemen. En jullie zullen nog mooier worden. Kijk maar naar mij en volg mij van 's morgens tot 's avonds en groei in mijn licht." De zonnebloemen straalden van vreugde en ze draaiden hun hoofd altijd mee met de stand van de zon. En elke dag werden ze mooier en geler. Tot op een dag. "Ik draai niet meer mee hoor," zei een van de bloemen. "Ik wil mijn eigen zin doen. Ik heb die zon niet meer nodig. Ik ben groot genoeg. En weet die zon het altijd zo goed? Ik kan best zonder haar." En toen keerde de bloem zich om met de bloem naar de muur. Nu was die bloem niet meer naar de zon gericht. En zo gebeurde het dat haar gezicht donker werd. En haar gele kraag werd bleek en slap. En haar stengel was niet meer sterk. Dom, hè? En de tuinman die ze had geplant, zag het en werd er verdrietig om. Hij kon nu nog maar van twee zonnebloemen genieten en de zaden gebruiken om olie van te maken voor de mensen, maar ook om 's winters de vogels met zaden te voeren. En die ene zonnebloem was niet geschikt om olie van te maken. En ook als voer voor de vogels deugde het niet meer. Jammer, hè? Ja, en toen pas wist die domme bloem het. Ze kon niet leven zonder de zon. Ja, en zoals de bloemen de zon nodig hebben om te groeien, zo hebben wij God nodig.

Het uurtje is weer voorbij. Regina, hartelijk dank voor al het werk wat je verzet voor dit Kinderkerkpleinuurtje. En tot jullie zeg ik, tot de volgende keer. Dag!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag hebben we een heel slaapverwekkend programma. Alle nummers gaan over het onderwerp slapen. Goed slapen, slecht slapen, van alles komt aan bod. We begonnen met Sleep van Little Willie John. Hij had in 1960 een hit met dit nummer dat al komt uit 1923. Little Willie John was een Amerikaanse R&B-zanger. Hij schreef onder andere Need Your Love So Bad, dat vooral bekend werd door Fleetwood Mac. Al op 30-jarige leeftijd overleed hij, in de gevangenis. Op een van de eerste plaatjes van Connie van den Bos, toen nog drie losse woorden in de achternaam, stond een Nederlandse vertaling van Bart Eckers van Schläfst du schon, een Duitse hit van Gerhard Wendland uit 1962. Hij hield het simpel. Het werd Slaap je al?

Buddy Knox kwam uit Texas en kwam via mede-Texaan Roy Orbison in 1957 terecht bij een platenfirma. Zijn eerste plaatje, Party Doll, kwam gelijk op nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. Zijn tweede plaatje, Rock Your Little Baby to Sleep, deed het iets minder goed met een 17e plek. In Duitsland waren in de jaren 50 tango's en zeemansliedjes erg populair in de popmuziek. Neem nou Lieselotte Malkowski met Der alte Seemann kann nachts nicht schlafen.

New World was een Australische popband die werd opgericht in 1965. Ze zijn een paar keer gestopt en weer teruggekomen, niet in dezelfde samenstelling overigens. Bijvoorbeeld met Talking in Your Sleep, een cover van het nummer dat bekend werd door Crystal Gayle. In de jaren 50 en 60 waren de zusjes Maguire aardig succesvol. Ze wensen hun geliefde een goede nacht en hopen dat een goede nachtrust hen dichter bij elkaar zal brengen. Good Night My Love, Pleasant Dreams haalde de 32e plaats in de USA.

Zoals bekend bij de vaste luisteraars nam ook Claude François heel wat covers op. Dit Je devrais dormir, Ik zou moeten slapen, uit 1963, was een cover van Teardrops Fall Like Rain van Bobby V. Betty Page heeft heel veel moeite om weer goed te slapen sinds haar geliefde er niet meer is. And So To Sleep Again was een van haar vele top 10 hits in de vroege jaren 50.

Een bekende Duitse hit uit het jaar 1962 was Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett van Bill Ramsey. Daar is een Nederlandse versie van gemaakt op tekst van een zekere Van der Merwe. Het is niet bekend of dat Jaap Van der Merwe was. Hij maakte ervan Griezelen in bed. Het werd gezongen door Toeterix Toby Rix. Van het album There's a Hippo in My Tub van Anne Murray uit 1977 komt het lieve Sleepy Time. De Canadese Murray brak in 1970 door met Snowbird en is in Nederland vooral bekend van You Needed Me.

The Pretenders hadden een grote hit in 1981 met I Go To Sleep. Het nummer was geschreven door Ray Davies van de Kinks. Zij maakten er zelf een demo-opname van in 1965, die echter pas decennia later officieel werd uitgebracht. Dit was hun eigen versie. Gita Mona is de Duitse artiestennaam van de zangeres die bij ons bekend staat als Gretje Mona. Ze maakte wat leuke singles.

Ook Jimmy Clanton had moeite om de slaap te vatten. En ook al uit liefdesverdriet. Dat was in 1960. Clanton komt uit Louisiana, is nog steeds getrouwd met zijn eerste vrouw, toch echt wel een unicum, en hij is nu 87 jaar. Dor Mon Amour was in 1958 het winnende songfestivallied voor André Clavaux. Er kwamen covers in allerlei talen. Ik zocht er een uit in een taal die we nog niet eerder lieten horen, namelijk IJslands. Je hoort Erla Porstein Dottir met Ochar Eine Not, Onze Ene Nacht.

Na je geliefde kijken 's morgens in bed kan iemand veel genoegen geven, ook al was het na een slippertje. Morning werd voor het eerst op de plaat gezet door Jim Ed Brown in het Verenigd Koninkrijk, bekend door Val Doeneken, en hier gezongen door Engelbert Humperdinck. Voor Agnetha Veldskog bij ABBA zat, maakte ze al soloplaten. Op haar album Som Ja Aar uit 1970 stond een Zweedse cover van het songfestivalliedje Un Jour Un Enfant, een van de vier winnaars van 1969. Het heet Sauf goed, Milé Laven. Slaap lekker, mijn kleine vriend.

Ik weet zoveel omdat ik je zo heel goed ken. Ik weet wel dat ik steeds in je gedachten ben. Ik weet wel dat je dikwijls naar mijn foto kijkt. Ik weet zoveel, mijn jongen. Maar één momentje is er steeds weer elke dag. Waarop je iets doen moet dat je nooit vergeten mag. Je moet me dat beloven, hoe vreemd het ook lijkt.

0: Liefste.
1: In 1964 won het duo Les Shalom, bestaande uit Irene Pisa en Sonja Barendsen, een talentenjacht in Zandvoort. Ze maakten daarna 4 singeltjes. Op de B-kant van het eerste stond Je moet nog even aan me denken. Compleet met een kort gesproken introotje hoor je Jim Reeves met Crying in My Sleep. Hij nam het op vlak voor zijn fatale vliegtuigongeluk. Het werd pas 10 jaar later uitgebracht.
2: I don't know what I'll do, Floyd. Just try to watch my hand with you.

Na al dat slapen werd het tijd om weer wakker te worden. J.P. Morgan zei dan ook: get up, you sleepyhead. Samen met koor en orkest van Hugo Winterhalter. Ze was afkomstig uit Colorado, had 11 top 50 hits in de Verenigde Staten, nam dit plaatje op in 1956 en is nu 97 jaar oud. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met Wim Away door Roberto Delgado. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar De Notenkraker. Tot 8 uur zijn we bij u met hele mooie muziek. We hebben van alles uitgezocht, dus iedereen, voor iedereen is er wel wat bij, dachten wij zo. En wij, dat zijn Herman en Trace die dit programma voor u maken. We beginnen met Lieselotte Venema, zij speelt panfluit, en André Knevel op orgel. Londonderry Air.

Londonderry Air. Wij kennen het ook als Danny Boy. Het werd gespeeld door Lieselot Venema en André Knevel. Il Folo, e più di penso.

Hey Beauty Pencil, gezongen door Il Volo. En zometeen heb ik nog een nummer van ze. Maar we gaan eerst luisteren naar James Last, When Irish Eyes Are Smiling.

Dat was het orkest van James Last. When Irish Eyes Are Smiling. Ik heb u nog eens smakelijk eten gewenst bij deze. Ik hoop dat het allemaal lekker is wat u op uw bordje krijgt. Misschien is het wel gewoon een boterhammetje. Maar het kan ook iets heel uitgebreid zijn. En nou, dat het u goed mag bekomen, laat ik het zomaar zeggen. Ook namens Herman natuurlijk. Charlotte Church, The Last Rose of Summer.

The Last Rose of Summer, gezongen door Charlotte Church. Het beloofde nummer van Il Volo, Il Mondo.

Walter Scholz, Sehnsucht, Melodie. Het volgende nummer wordt gespeeld door Apollo 100, Air on a G-String.

helemaal op een speciale manier gespeeld. Apollo 100 waren de uitvoerende en het nummer was Air on a G-string. De Vienna Philharmonic Rock Orchestra speelt nu een medley, Yesterday and Something.

En dat was de medley gespeeld door de Vienna Philharmonic Rock Orchestra. En dat is nou, wat ik wel eens zeg, de knipoog naar de popmuziek. Ja, het kan op deze manier ook gespeeld worden natuurlijk. En dat is met het volgende nummer ook zo. Het Love Orchestra speelt Amazing Grace.

Dat was het Lovehawkerte met Amazing Grace op hun speciale manier uitgevoerd. Het volgende nummer wordt ook op een speciale manier uitgevoerd, maar dat zijn we een beetje gewend. André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest spelen de Moulinet Polka.

Dat was de Moulinet-polka, gespeeld door André Rieu en zijn Johann Strauss-orkest. We gaan nu luisteren naar het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Yuri Temirkanov. Ze spelen Adagio uit Spartacus en de componist is Katia Turian.

Dat was het adagio uit Spartacus van Khachaturian, gespeeld door het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Yuri Dermirkanov. Nana Mouskouri, Only Love.

I Have a Dream van Boris Zevier. En daar gaan we naar luisteren tot het nieuws van 7 uur. En daarna zijn we graag nog een uurtje bij u terug. Tot zo!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luisteraars, welkom bij het tweede deel van De Notenkraker. We begonnen met het All Stars Orchestra en ze speelde Les Arlésiennes van Georges Bizet. We gaan verder met Don Irving op piano, Somewhere My Love.

Dat was Don Irwin op piano en hij speelde Somewhere My Love. Het Belgrado Philharmonic Orchestra speelt nu Missing You en dat is van Chris de Burgh.

Dat was het Belgrado Philharmonic Orchestra met Missing You. Voor de fans van Barbara Streisand, ga maar lekker rechtop zitten, drie nummers. We beginnen met Higher Ground.

Lessons to be Learned, een schitterend nummer van Barbara Streisand. En u vraagt zich misschien af waarom ik drie nummers achter elkaar van haar draai. Maar ze komen allemaal van dezelfde cd en ik kon zo moeilijk kiezen. Dus toen dacht ik, nou, ik draai ze alle drie. Dus de laatste komt er nu aan, The Water is Deep, Deep River.

Barbra Streisand, The Water is Deep, Deep River. Drie hele mooie nummers van haar. En misschien dat ik in de toekomst, komende week of zo, nog wel eens een keer wat van haar zal draaien. Want ik geloof niet dat ze nog optreedt. Ze maakt misschien nog wel cd's, maar echt concerttouren, dat doet ze niet meer. Daar is ze een beetje te oud voor geworden. Kan natuurlijk, maar ze heeft heel veel gedaan. En gelukkig hebben we de cd's. We gaan verder met George Groban en Ladysmith Black Mambazo. Weepin'.

James Last, Biscaya. Charlotte Church, daar gaan we nog een keertje naar luisteren. Lastia Kio Pianza.

Lascia che io pianza van Charlotte Church. Koninklijk mannenkoor, Gruno, soliste Sonja Bakker, niet de dieetgoeroe, gewoon een zangeres. En zij zingt La Vergine degli Angeli. En dat is van Verdi.

La Vergine degli Angeli van Verdi werd gezongen door het koninklijk mannenkoor Gruno en de soliste Sonja Bakker. Marco Bakker, ja, zou het familie zijn? Ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet. Samen met het Emmeloords mannenkoor. You Never Walk Alone.

En dat was Marco Bakker en het Emmeloords Mannenkoor met You Never Walk Alone. Stoke Bridge Brass Band, The Music of Gershwin.

Luisteraars, het laatste nummer gaat erin. U heeft 2 uur lang geluisterd naar de Notenkraker. Ik hoop dat u het leuk vond. We hadden een veelzijdigheid aan artiesten, alle soorten muziekstijlen. En ik hoop dat u dat leuk vond. Volgende week zondag gaan we dat nog een keertje proberen. Om 6 uur zijn we er weer met de Notenkraker tot 8 uur. Dames Herman, bedank ik u voor het luisteren. Ik wens u ook namens Herman een hele fijne week toe. En dag allemaal.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: De opname van vandaag is samengesteld en gerealiseerd door Rennie en Albert Nieuwenhuis. Zomerochtend door Els Hengstman van Olst. Frisse, morgendauwbedekte bloemen, druppeltjes water schitteren in de zon. Ze fonkelen als diamanten, zoals het in Ede eens begon. De eerste toontjes van een merel vullen de zomerochtend, puur en rein. Mijn hart is vol aanbidding. Zou het bij God ook zo zijn? Stilte heerst nog overal. Alleen de vogels zingen, een loflied voor hun schepper, voor al zijn zegeningen.

Het kleine, door Annie Eiskes Koger. Wat simpele dingen. Een bloemknop, een lied. Het geluid van de branding, het ruisen van het riet. Wat simpele vreugden, de lach van een kind. Een strak blauwe hemel, een vlag in de wind. Wat simpele schoonheid, een schelp op het strand. Een slootje vol kroos en een wilg aan de kant. Wat kleine gebaren, een handdruk, een groet, zijn gaven waarin ik Gods liefde ontmoet.

stil in zijn hand. Door Jo van Veen Nussmeijer. Die kleine vogel in die hand. Zie hem daar zitten, stil, gerust. Als is hij zich ervan bewust dat louter goedheid hem omspant. Als weet hij, ik heb niets te duchten. Er is geen reden om te vluchten. Ik kijk omhoog en weet het weer. Ook ik heb niets te klagen, want daar is die uitgestoken hand, die evenzo, ja nog meer, mij met mijn onrust en mijn vragen omspannen wil en mee wil dragen. Een hand die ik altijd herken, die om mij is doorboord geweest en waarin ik dus liefde lees. Een hand waarin ik veilig ben, waarin ik niets meer heb te vrezen, waarin ik gerust en stil mag wezen.

in zacht vertrouwen, door Chris Gelouden. Ik noem hem niet, zijn namen zijn veelvoudig. Soms zie ik hem, begeesterd voor een menigte, of elders toegewijd. Bescheiden en in stilte, hij buigt zich over vragen, leert om oog in oog te staan, verschijnt op straathoeken, waar anderen gehaast voorbij gaan. Ziet altijd wel een ogenblik te vinden. Wat moet hij met voorschriften of dogma's? Hem gaat het om wat mensen samenbrengt. Zijn woorden breken niet. Ze wachten, tasten, luisteren en zoeken een klank. Er is een kracht in hem die de beweging kent. Van desondanks en niettemin, wetend van ontoereikendheid, gaat hij zijn weg in zacht vertrouwen. Naar wat hij doet, naar wat jij droomt, mag hij in alle talen heten verbindingsmens.

Wuivend en zingend in de zon, door Jeannette van Osselen. Heb je het licht op het veld gezien? En hoe het zich uitzaait tussen de bomen, de grond verwarmt, waar mensen komen en knielen voor Gods aangezicht? Heb je de klaprozen zien wuiven en hoe ze zingen in de zon op het veld, waar het oude verhaal opnieuw wordt verteld in universele scheppingstaal? Mensen als bloemen, warm en vol geestkracht, tot leven gewekt om open te staan, mee te bewegen met de seizoenen, om vrij en verwonderd verder te gaan.

Gods tuin door Maria Riksten Brouwer. O, taart ze mogen groeien met heel die bloemenschaar, in liefde openbloeien, zo met en voor elkaar. Een zee van warme kleuren en elke bloem apart verspreidt haar milde geuren, ja, recht vanuit het hart. Papavers, lelies, anjers, het viooltje, de margriet, de minis, midis, kanjers. En de vergeet mij niet. Ik zie er korenbloemen, jasmijn en gladiool. Te veel om op te noemen, bescheiden, stoer, frivol. En al die bloemen samen, van roos tot anemoon, daarvan kent u de namen, van tulp tot duizendschoon. En denkt de kleine anjer, ik krijg niet zoveel roem, want ik word nooit zo'n kanjer als daar die zonnebloem. Vergeet het niet, elk bloempje, ja zelfs de kleinste stek, krijgt van de grote tuinman een hele eigen plek.

Herinnering door Martinus Nijhoff. Moeder, weet je nog hoe vroeger, toen ik klein was, wij tezaam iedere nacht een liedje, moeder, zongen voor het raam? Moe gespeeld en moe gesprongen zat ik op uw schoot en dacht, in mijn nachtgoed, kleine jongen aan het geheim der nacht. Want als wij dan gingen zingen, het oude altijd eendere lied, hoe God alle dingen die wij doen, beziet. Hoe zijn eeuwige grote wonderen steeds beschermend om ons zijn. Nimmer zong je moeder, zonder een beven, dat refrein. Dan zag ik de sterren flonkeren en de maan door wolken gaan, de oude nacht met wijze, donkere ogen voor me staan.

Koesteren door Rita Klapwijk. Uw zonlicht is het stralende licht dat glans geeft aan mijn dag. Uw zonlicht is als liefdevolle armen, beschermend om mij heen. Uw zonlicht is als een warme deken waarin ik mij koesteren mag. Zo hef ik mijn hoofd omhoog en koester mij in het licht van uw aanwezigheid, in de bescherming van uw nabijheid en in de warmte van uw liefde.

2031. Geen mus die van het dak afvalt, blijft door God ongezien. En al mijn haren zijn geteld. De Heere die ik dien, volgt heel ons leven op de voet. Beloofde ons dat hij behoedt. De mens, de kroon der schepping, gaat de vogels ver te boven. Maar is zo vaak ten einde raad, niet meer in staat tot loven, door ziekte, rouw en dood benard, bang en alleen, ver van Gods hart. De oorlog, dictatuur, de haat, de honger, duizend rampen, beleid dat ons wanhopig maakt en telkens weer doet kampen met vragen als waarom, waartoe, zinloos geweld. We zijn het moe. De mens, de kroon der schepping, raakt in zoveel leed verloren. Maar elke dag laat God ons nog in al zijn vogels horen. Dat hij zijn schepping hoedt en voedt, de adem geeft en levensmoed. In liefde, die voortdurend zorgt, ons altijd op wil vangen. Die in zijn zoon de toekomst wijst en door de geest het verlangen schenkt naar een nieuw lied. Naar nieuwe hoop, Gods schepping voor geen geld te koop.

Onweersbuien in augustus, door Hans Sieremans. Onweersbuien in augustus na een mooie zomerdag. Het is plotseling zwaar noodweer aan de Wassenaarse slag. Felle bliksemschichten flitsen vanaf de zee tot aan de kruin, waar de wind het zand hoog opwaait van het Wassenaarse duin. Onweersbuien in augustus, na een mooie zomerdag. Windhozen en harde regen. Een totale weersomslag. Zonaanbidders zie je rennen, ergens naar de duinenlijn, waar ze wachten in een strandtent tot de buien over zijn. Onweersbuien in augustus, na een mooie zomerdag. De natuur vertoont haar grillen, zomaar als bij donderslag. Mensen schuilen voor de bliksem, want de hemel staat in brand, tot de zon weer zal gaan schijnen op het Wassenaarse strand. Onweersbuien in je leven na een mooie zomerdag. Levensloop vertoont haar grillen, zomaar als bij donderslag. Je moet schuilen voor de bliksem, want je leven staat in brand. Tot de Heer zijn licht laat schijnen op jouw stil en eenzaam strand.

Mijn handen, zijt gij, door M. Kofferman-Zijl. Door oorlogsgeweld werd een beeld neergeveld, een beeld van de Christus der Schrift. Als een prachtig stuk werk stond het daar in die kerk en in veler herinnering gegrift. Maar de handen van het beeld konden niet meer geheeld. Ze waren verloren gegaan. Ze lagen als gruis, verstrooid in Gods huis, daar was echt geen maken meer aan. Op hun plaats kwam een bord, daarop stond in het kort een opschrift. Mijn handen, zijt gij. Wie de opdracht verstaat, ondervindt, vroeg of laat, dit delen maakt rijker en blij.

Vroeger toen ik een kind was. Door Geert Bogaert. Vroeger, toen ik een kind was, was er meestal een antwoord als ik wat vroeg. Grootmoeder, die lieverd, wist altijd het allermeeste. Zo wist ze ook waarvoor ik hier was. Voor later, zei ze, voor wat hierna komt. Want straks, aan het eind, dan begon het. En de dood was een poort. De kerk zei het net als grootmoeder. Later. En er was niemand die zei dat het te lang was begonnen.

Vanavond nog, of morgen, door Marcel Wema's. De vrede zal maar langzaam komen, want mensen hebben nog geen huis om hem te laten wonen. Aarzelend als een kind is hij, beschroomd voor eenzaamheid en kou. De vrede wil niet eenzaam zijn. Wanneer is er voor hem bij mensen zoals u en mij een veilig onderkomen? Misschien als mensen luisterend naar hun eigen hart het heimwee van de anderen horen en door het verdriet der kleine innerlijk bewogen weer lief en zacht aanwezig willen zijn. Misschien wordt vrede dan geboren. Kan dat vandaag? Vanavond nog?

0: Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedendag, beste luisteraar. Heet u weer hartelijk welkom bij ons programma Op de Drempel van de Zondag. En voor de luisteraars die om 8 uur wel een beetje aan de vroege kant vinden, vanavond om 21 uur is er een herhaling. En op die site van de VLUFM kun je elk gewenst moment van de dag en de nacht of de week terugluisteren. Dus mogelijkheden te over. We hoorden laatst van iemand die heeft op zondagmorgen de wekkerradio afgesteld staan als start van de dag met Op de Drempel. Geen verkeerde start, denken we, om wakker te worden met het horen van de blijde boodschap. En dominee P.C. Hoek uit Putten gaat deze zondag ons iets vertellen uit Matteüs 14 over het gebed van de Heer Jezus en de storm op zee. Evert Kuiper leidt wat de techniek betreft alles in goede banen. En de stem, moet ik het nog zeggen, is van Rinus Verheij. Het thema van Dominee Hoek is: we hebben een voorspraak. Een mooi passend lied voor deze voorspraak is: ik heb een heiland die leeft om te bidden.

We hebben een voorspraak, zo luidt het thema. Je kan ook zeggen een advocaat of een bemiddelaar. En daar wordt de Heer Jezus, onze Heiland, mee bedoeld. Die dag en nacht voor zijn kinderen bidt. Hij is een pleitbezorger. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, en dat is zeker goed bedoeld, ik zal in mijn gebeden aan je denken, hoor. En laten we dat vooral blijven doen. Want op die gebeden kan God grote wonderen doen. Maar u begrijpt wel dat de gebeden van de Heer Jezus onze voorspraak bij zijn Vader van heel andere orde zijn. Hij wil niet dat er één van ons verloren gaat. De lofzang klinkt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag.

Ja, wij mensen zijn niet zo van die stilte. Stille tijd, zeggen we dan, tot jezelf komen. Dat is trouwens niet verkeerd hoor. We leven in een razende wereld. We worden onder andere geleefd door de social media. Kunnen we nog wel stil worden voor God? Wees stil voor het aangezicht van God.

Ja, uw presentator kan als pensionado natuurlijk makkelijk praten, vrije tijd genoeg. Maar als u nog volop in het arbeidsproces zit en we leven in een prestatiemaatschappij, is dat moeilijker om die stille tijd te vinden. Het volgende lied zingt over dat stil worden van God naar aanleiding van Psalm 62.

In het voorliggende Bijbelgedeelte waar dominee Hoek zo over mediteert, komen de discipelen in een storm terecht. En dat kan ook zomaar gebeuren in uw en mijn leven. En wat is het dan een genade als op die voorspraak de Heer Jezus mogen terugvallen. Want als hij in die storm zegt, zwijg, wees stil, dan kan het ook stil worden in ons leven.

En dan gaan we eerst maar eens luisteren naar dominee Hoek. Voor zijn meditatie uit klinkt Psalm 62. Mijn ziel is immers stil tot God. En na de meditatie klinken de gezongen woorden van Psalm 3, vers 2. Hij zag van Sion neer, zijn de woonplaats van zijn eer.

Welkom. We lezen samen uit Matteüs 14, vanaf het 22e tot het 27e vers. En dan lezen we het volgende. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde waken van de nacht kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen, ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggend: het is een spooksel. En ze schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak hen Jezus aan, zeggende: zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. We denken een moment na over het feit dat Jezus de scharen van zich laat en op de berg alleen is om te bidden. En dan lees ik: en als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. Alleen zijn. Er zijn die daar geen al te warme gevoelens bij koesteren. Eenzaamheid is toch juist kil? En u denkt met schrik terug aan de uren die voorbij kropen. Niemand was er. Niemand die antwoord gaf. En als de dag de duren uitgeteld had, zou er weer een nieuwe komen. Stilte die beklemt. Maar er is ook een gewijde stilte. Misschien, ik hoop het, komt die ons ook bekend voor. Heilig eenzaam, met God gemeenzaam. De tekst laat daar iets van zien. Want, al zegt de tekst dat de Heere Jezus daar alleen achterbleef, hij zou niet alleen blijven. Integendeel. Hij klimt de berg op, hij klimt de eenzaamheid in om samen met de Vader te zijn. Om in die eenzaamheid te raken, dwingt de Heere Jezus eerst zijn discipelen om weg te gaan. En daarna laat hij ook de scharen van zich. Heilige eenzaamheid. Na alle drukte, na alle rumoer, blijft de stilte over. Maar dit is geen verstikkende stilte, maar een verkwikkende stilte. Een binnenkamer in de buitenlucht. Wat moet dat geweest zijn? Het gebed is een aanspraak. Dit is een heilige samenspraak tussen de Vader en de Zoon. Als de Zoon van God die versterking al zocht, hoezeer heeft een christen die dan niet nodig? En daarom, hoe belangrijk dat wij daarvan weten, heel persoonlijk, van de rijkdom die er in die stilte kan zijn. In die stilte van de verborgen omgang met God, waar niets overblijft dan het tussen hem en mijn hart. Kennen wij die gewijde eenzaamheid? Na het leven kwam u in de stilte misschien, aan de avond daarvan. Hoe kan dat knagen? Maar mag het soms toch ook iets verkwikkends hebben? Gods oog ziet ze, die in de stilte zich wenden tot hem. Er is geen betere plaats, juist in een stormachtige nacht. Want, ja, stormen doet het. In de nacht die Matteüs hier beschrijft, stormt het. En toch, de Heere Jezus blijft in het gebed. Hij klampt met biddende handen de Vader aan. En dat niet te vergeefs. Hij, die in het verborgen is en ziet, vergeldt het in het openbaar. Ook aan zijn Zoon. Dat zal straks blijken, midden in de storm op het meer. Als hij wandelt over het water, als hij de winden stilt, als hij de discipelen verlost. Want dat is het natuurlijk waar deze geschiedenis met name het oog op wil vestigen. Het oog op wil vestigen.
Natuurlijk, het is rijk om de verborgen omgang met God te kennen. Te weten wat het is

midden in de zee, zijnde in nood van de baren, de golven, want de wind was hun tegen. Hij in de stilte, zij in de storm. De evangelist Marcus zegt daar dan verder nog dit van. En hij zag dat zij zich zeer pijnigden. Hij zag. Hoe moeten we dat begrijpen? Hij zag, vanaf de berg, in het donker, in dit noodweer. Dat is met het menselijk oog niet mogelijk. Nee, maar dat zien zegt dus ook niets over zijn natuurlijke oog, dat ook niet ziet in het donker. En toch, hij zag dat zij zich zeer pijnigden. Hij is de alwetende. Hij ziet door alles heen. Hij ziet zelfs wat in het hart van de mens is. Hier ziet hij hen. Hij ziet hen, al biddende. En hij ziet hoe in die bange nood bezwijkt hun vlees en hun hart. En wat heeft hij op zijn gebed verkregen? De discipelen zijn geen ogenblik in gevaar geweest, terwijl het scheepje op het punt van breken stond. Hij was in gebed, alleen. Wat een troostvolle eenzaamheid, die eenzaamheid van hem. Die eenzaamheid kun je niet genoeg op waarde schatten. Johannes de apostel roemt niet voor niets. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Dat is de rijkdom, de stille vrede van zijn kinderen. Zeker, uit die vrede leven ze niet altijd. De discipelen zelf vreesden in het duister en in de storm. Ze vreesden om te komen. Echter, hoe zullen ze tot hun schaamte hebben moeten bekennen? Niet enkel klein van krachten en zwak van moed zijn geweest, maar vooral ook zo klein in geloof. Maar nu u en ik. Mag die eenzame Christus, die voorbiddende Christus, ons troosten? Nu niet meer in de stilte op de berg, maar daar, voor het aangezicht van de Vader, te weten wat Johannes weet. Wij hebben een voorspraak. U ziet misschien niet veel. De nacht is misschien zo donker. Maar hij ziet ze, die de zijne zijn. Veel verder gaat het nog. Hij is in de storm gekomen. En dan bedoel ik nu niet alleen de storm op het meer. Hij kwam in de storm van het gericht, aan het kruis. En er viel een stilte, zo groot. Er was een eenzaamheid, zo groot, zoals de wereld nooit gekend heeft. Een stilte zonder God. Waarom? U weet het. Opdat ieder die tot hem de toevlucht neemt, nooit van God verlaten zou zijn. En zo heffen wij de ogen op tot hem en bidden. In de verwachting, hij ziet van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde ook mijn gebeden. Amen.

Dominee Hoek eindigde zijn meditatie met de woorden dat onze voorspraak, de Heer Jezus, nu in die grote stilte en verlatenheid aan het kruis gekomen is. En waarom? Opdat wij, opstandelingen, nooit meer door hem verlaten zullen worden. Dat is met je verstand niet te beredeneren, alleen met dat geschonken geloof. Gij biedt, Heer Jezus, rust mij aan.

Ik dacht bij deze geschiedenis, hoe bang zullen die discipelen niet geweest zijn op die zee. Nota bene, de meester stuurt, dwong staat er, ons vast vooruit te gaan en dan komen we in zo'n storm terecht. Misschien herkent u het in uw eigen leven. Hoe zachtkens glijdt ons bootje. En dan ineens is het noodweer. En dan ben je er nog niet direct aan toe om te zingen. We hebben vader zoon aan boord. En toch is de meester onderweg op ongekende wegen.

Het was de zee van Tiberias waar Jezus over het water liep. Het is natuurlijk geen echte zee, maar wel een heel groot meer, waardoor de valwinden van de bergen het ineens kan doen spoken. En onwillekeurig gingen mijn gedachten naar mijn opa, die met zijn 10e jaar al op de haringlogger meevoer. Zijn lievelingspsalm was psalm 93, met nadruk op het vers 3. Maar, Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil, hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede.

Weet u, luisteraar, wat we ook zo'n troost vinden in deze geschiedenis? Dat Jezus, terwijl hij alleen op die berg is, zijn discipelen ziet tobben met hun scheepje. Zij merkten er niets van, maar ze waren geen ogenblik uit zijn gedachten, zonder hun meester. Dus als geen nood gezeten en geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.

Weet u, luisteraar, als we net als de discipelen in de storm denken om te komen, dan denken we aan het lied gezongen door de Urkers. En die weten wat storm is. Houd mij vast.

Ja, luisteraar, zo zijn we weer aan het einde gekomen van ons uurtje op de drempel. En onder de klanken van het lied Ik moet de heiland met mij hebben, nemen we afscheid van u. Mogelijk is er weer een woord of een lied bij geweest wat een beetje is blijven hangen. Als ik uit de studio kom na de opname, dan hebben we zeker het eerste uur vaak de melodieën van psalmen en liederen nog in ons hoofd zitten. U krijgt van Evert en Rinus een hartelijke groet. Wens u een goede voortzetting van deze zondag toe. En dan zeggen we maar weer, bij leven en welzijn, tot horens. Dag.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een oude echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Dat ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Gospel Live, een programma propvol hedendaagse gospelmuziek voor de late avond. Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: Dit is Veluwe FM.
1: Als je het nieuws volgt, dan lijkt het er vaak op dat alle aandacht naar misdaad, naar slechte mensen en naar criminelen gaat. De kranten, de journaals en de actualiteitenrubrieken gaan daar immers altijd over. Nou ja, iets genuanceerder, bijna altijd. En vaak komen die mensen in onze ogen zo makkelijk weg met al die misdaden, overtredingen en andere nare dingen. Terwijl wij voor 3 kilometer te hard rijden altijd een veel te hoge bekeuring krijgen. En bij die anderen dan lijkt het wel alsof het ongestraft blijft. En wij zeggen dan, nou, die is er weer genadig vanaf gekomen. Maar niets is minder waar. Grote of kleine overtredingen, we maken ons er allemaal schuldig aan. Misdaad, zonde, dat zijn ook de kleine overtredingen. Het blijft voor God nooit verborgen en nooit onbestraft. De heilige God in de hemel kan immers geen ongerechtigheid, geen zonde verdragen. Daarom toch heeft Hij zijn enige Zoon gegeven. Jezus Christus heeft toch al uw boete betaald, in uw plaats de straf gekregen voor alles wat u en ik verkeerd hebben gedaan? Hij vergeeft uit liefde, omdat onze hemelse Vader genade voor recht wil laten gelden. Letterlijk, voor elk mens, voor iedereen die dat wil geloven. En dat is nou echt en genadig van
2: God. Hi, this is Bob Voorn.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

U heeft geluisterd naar Gospel Light. Samenstelling en techniek Bob Voorn. Wij wensen u een goede nachtrust en hopen u volgende week weer aan de radio te treffen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hogevenen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aghart en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK.